Ik heb nu mijn deur aanvraagd, Chanson Sanchez, de Chariot. Ik heb nu mijn deur, sommige communicatie. 4 à 2, 4 à 2.

0: Dan gaan de deur straks open bij ons.
1: Wat gaat de deur straks open bij ons?

0: Travel, Lima Travel. Travel, Lima Travel, Lekker, Wijnzoek.
1: Dag, 5 uur van